0: RBS.
1: RBS Radio.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
3: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Michiel Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 7 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelen-consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Sint-Pietersbasiliek is er om 9 uur. En wat is Pinksteren? Is er om 9:50. Abdij van Averbode, het morgengebed is er om 9:30. En Pinksterviering 2026 is er om 9:45. Sterrenwensochtend is er om 11:50. En dan zijn er vandaag ook weer de herkenwijsjes. En dat om 11:30 en 5:10. Vlaanderen boven is er deze middag om 10:50. En Pareltjes is er om 10:01. Langs de Kade is er deze middag om 2:05. En Howards End is er om 2:50. Sterrenwensenavond is er om 6:00. En Denderlands TV is er om 6:10. De Dingen des Levens met aflevering 14.238 is er om 6:15. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9.447 is er om 7:05. Tussenlanding is er vanavond om 7:50. En Zuid-Afrika deel 3 is er om 7:50 vanavond.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Plus, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.
6: Vanuit een studio, niet zo ver van hier, wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy, met Bart Staes.
7: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
1: Het is 9 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio.

0: Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Het werd een van zijn grootste hits, maar zoals zo goed als al zijn bekende nummers schreef Joe Cocker You Are So Beautiful, dat in 1975 verscheen op zijn album I Can't Stand A Little Rain, niet zelf. Dat liedje werd immers een jaar geleden uitgebracht door Billy Preston. Preston, bekend als begeleider van onder meer Little Richard en Sam Cooke, werd voor dit nummer geïnspireerd door zijn moeder, die actrice was in het theater en die hij enorm bewonderde. Het ergerde hem dan ook geregeld wanneer men dat liedje interpreteerde als een ode aan een of andere onbereikbare liefde. Een banaal liefdesliedje, zeg maar. Volgens sommigen werkte ook Dennis Wilson van de Beach Boys aan de song, maar dat wordt door anderen dan weer ontkracht. Hoe dan ook werd de versie van Cocker wereldberoemd en werd hij op de oorspronkelijke opname begeleid door onder andere toetsenist Nicky Hopkins, zeg maar een vermaard Brits sessiemuzikant. Joe Cocker gaf het nummer alle gevoeligheid en doorleefde emotie mee dat het verdiende en bewees opnieuw dat hij zich songs van anderen echt wel eigen kon maken.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een lazy Sunday afternoon? Ik dacht het niet. Alan B. neemt je mee op een drafje door een decennia's betere popmuziek en klassiekers. In de Sunday Hits and Classics. Je komt ook week na week meer te weten over jouw favoriete zanger, zangeres of popgroep in The Story. Op RBS. Alan B. Elke zondagnamiddag live op jouw regioradio.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
2: De Nederlandse artiest George Baker had een blokfluit gekocht en zat wat te improviseren toen hij op een luchtig melodietje kwam dat hem aan een vogel deed denken. Vrolijk en vooral ongecompliceerd. Op recordtijd werkte hij dat uit tot Paloma Blanca, wat zoveel wil zeggen als Witte Duif, en wat hem in 1975 trouwens een kanjer van een hit zou opleveren. Met Little Green Bag had hij met zijn George Baker selection al eens een serieuze hit gescoord, maar Paloma Blanca haalde zelfs de top van de hitnoteringen in meer dan één land, net als Sing a Song of Love van hetzelfde album Paloma Blanca. Het werd trouwens diverse keren gecoverd, onder meer door Demis Roussos en Willy Sommers, die er in 2012 Dromen van Verre Stranden van maakten. De Strangers van hun kant brouwden er dan weer een persiflage van. O, mijn blauwe geschelpte. Una Paloma Blanca werd zelfs gebruikt in de film The Executioner's Song, waarin de Amerikaanse meervoudige moordenaar

0: Vlaanderen helpt helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op maandag 8 juni tussen 17 uur en 20 uur in het jeugdontmoetingscentrum De Nartist te Temse of in het Henri van Dalen Centrum te Zeelen. Het kan ook op dinsdag 9 juni tussen 18 uur en 21 uur in Centrum De Kouter te Haaltert.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.be.

0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Music Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: In 1971 kreeg het liedje Doe van Peter Maffay de eervolle vermelding van hit van het jaar bij ons. Vier weken stond het nummer in 1971 bij ons aan de top van de hitlijsten. Deze plakker was de debuutsingle van Peter Maffay. Hij nam het op in 1969 en het werd al gauw een grote hit in Duitsland in 1970. Een jaar later werd het opnieuw uitgebracht en werd ook een groot succes in de Benelux. Doe is echter niet representatief voor het latere werk van de man. Hij durft ook wel eens stevig aan zijn gitaar trekken. In 1979 ligt het album Steppenwolf in de winkel en maakt hem een van de grootste artiesten in Duitsland. Daarna ging het alleen maar beter. Hij speelde het zelfs klaar om een aantal Duitse records op zijn naam te zetten. Het eerste voor het meeste aantal nummer 1 noteringen in de singlehitparade. Met de tweede stond Peter ook op de koppositie met 14 albums. En het derde Duitse record dat op zijn naam staat is voor de meeste albums die meer dan 1 miljoen keer verkocht werden. In totaal verkocht Peter Maffay meer dan 40 miljoen platen en werd zijn oorworm Doe bovendien een van de grootste hits uit de 70s.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Het is 10 uur.
6: RBS.
5: RBS Radio. RBS Nieuws.
7: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed uit.

0: zijn pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. RC Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: de goede morgen.
1: Helemaal regionaal, op zondag met Peter.
0: Dat klopt, helemaal regionaal is er weer klaar voor. En als je naar buiten kijkt, de zon ook. Dit wil zeggen dat we kunnen genieten. Of dat zo gaat blijven, dat horen we straks van Patrick Haantjes, want die is hier al. Patrick van Meteo Zeelen komt straks vertellen welke weer het wordt de komende dagen. Rond 11 uur is het tijd voor Inge en Daniel, want die hebben een rubriek bij Iedereen Eco. En Guido Gerink, die komt ook langs. Guido Gerink, die komt alles vertellen. Vertellen over de cultuurprijzen in Zeelen. En naast dat alles krijg je natuurlijk ook nog heel wat regionale info. En leuke muziek, zoals deze van Philip Robrecht.

0: Dat is eentje van bij ons, hè. Philip Robrecht hoor je met Fassoen. Nog eentje van bij ons, dat is niemand minder dan Patrick Haantjes van Meteo Zeelen.
1: Het Radio RBS Weerbericht, in samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Hele goede morgen, Patrick. Hele zonnige morgen ook, hè?
2: Goedemorgen, ja. Een zeer zonnige morgen. Er zit wel wat toegesluierde bewolking, maar op zich stelt dat niet veel voor. We mogen gerust zijn. Het gaat niet regen. Het gaat zelfs de hele week droog blijven. Dus okay. Dat ziet er heel goed uit. Deze morgen lag de temperatuur zo rond 14 graden. En in de velden hing er zo wat mist, maar die was snel opgelost. Ja, in deze fase van het jaar lost mist al wat sneller op natuurlijk als in de winter. Gisteren noteerde ik mijn eerste tropische dag. Dus dat wil zeggen temperaturen van boven de 30 graden. Gisteren had ik een 30,7. Ik moet wel rekening houden. Mijn thermometer die staat in een afgesloten tuin. Dus daar heb je altijd wel wat hogere temperaturen als in een open veld natuurlijk. En vandaag verwacht ik opnieuw temperaturen zo van tussen de 27 en 29 graden. Maar er staat wel iets meer wind als gisteren uit noordoostelijke richting. Maar al bij al een mooie Pinksterdag. Morgen tweede Pinksterdag. Opnieuw een zonnige dag. In de ochtend temperaturen van 15 graden. Oplopend naar 28 à 30 graden. En morgen staat RBS in Lokeren, denk ik.
0: Dat klopt inderdaad. Dat klopt.
2: Ja, dus dat gaat daar een mooie namiddag worden. Met temperaturen dus van rond de 30 graden. Zonnig en een matige wind uit noordoostelijke richtingen. Dinsdag, hetzelfde verhaal. Dinsdag lijkt mij de warmste dag van de week te worden. In de ochtend temperaturen van 60 graden. Deze gaan oplopen in de middag naar een 30, 31. Ik zou mij zelfs niet verwonderen. Moest er een 32 graden in de bus uit de bus rollen. 32 graden in de bus uit de bus rollen. Nee. En het is opnieuw een zonnige dag met een matige wind uit oostelijke richtingen.

0: vrij onzeker. Ieder model geeft een andere uitkomst. Dus we gaan nog wat wachten wat dat uiteindelijk gaat worden. Want zondag zou dan een overgangsdag worden met waarschijnlijk toch wel een heel ander weertype. Dus dat zou dan het begin kunnen zijn van een heel ander weertype na het volgende weekend. Maar dat gaan we volgende week dan wel horen.
1: Het is eigenlijk al zomer. Vorige week was het herfst.
0: Ja, ja.
1: Waar is dat ene seizoen naartoe? Die lente die is weg of zo?
0: Ja, nee, nee. Ja. Als je dan gaat op het einde van de maand gaat kijken, gaan we waarschijnlijk uitkomen op een normale meimaand. Dus ja, okay. Gemiddeld. Dus ja. Ja, ja. Maar gemiddeld is eigenlijk niet altijd alles natuurlijk. Maar ja, kijk, ja, het is nu eenmaal zo. Maar dat is ook wel een typische... dat komt natuurlijk niet alle jaren voor, maar in de meimaand kan dat nog wel zijn. Dat kan nog vriezen in de meimaand, in het begin van mei. En dat het op het einde van de meimaand, zoals nu, dan zeer warm is. Dus ik heb al ooit eens een hittegolf genoteerd in de meimaand. Dus,
1: het kan een beetje van alles zijn, maar we kunnen er maar best van genieten.
0: Want ja, zeker en vast. Want in 1997 hadden we ook 3 dagen met tropische temperaturen. Dus wie weet gaan we dat nu evenaren of verbeteren. Dus we gaan afvallen.
1: Oké, ondertussen genieten. Bedankt, Patrick.
0: Ja, genieten. Vooral genieten. Probeer te genieten.
1: Veel plezier met de zon.
0: Ja. Salut.

0: Sunshine, die zal er zeker af als komen. Niet alleen vandaag, maar ook van de rest van de week. En dat is echt iets om naar uit te kijken. Je hoort een One Republic.
1: Helemaal regionaal.
0: We gaan ook even kijken wat er zal te doen is bij ons in de buurt natuurlijk de komende dagen. In Hamme bijvoorbeeld komt er binnenkort een bijzonder stukje groen bij met een warm sociaal hart dan nog. Achter de assistentiewoning in De Wuiten wordt gewerkt aan een nieuwe samentuin waar inwoners straks samen kunnen tuinieren, bijleren en elkaar ontmoeten. De vraag naar zo'n plek leeft duidelijk in de gemeente, want de bestaande volkstuinen zitten al jaren vol en werken met echte wachtlijsten. De nieuwe tuin wordt een rustige groene zone van ongeveer 1000 vierkante meter, centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Ook de bewoners van de assistentiewoningen krijgen er iets moois bij. Sommigen zullen meetuinieren, anderen genieten gewoon van het groen en de gezellige dynamiek. Met ondersteuning en workshops moet de plek uitgroeien tot een

0: ook al 16 jaar oud is dat plaatje, maar het is nog geen draad versleten, vind ik. Hello Black, I Need a Dollar. Straks gaan we eens kijken welke zomerbaars er allemaal open zijn in het Waasland. Maar eerst, tijd voor koffie.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.

Never Gonna Stop, dat was Milo. We gaan even kijken welke zomerbaars er zo'n beetje open zijn. Want de zon schijnt en dat wil zeggen dat we komen... Ja, naar die zomerbaars een beetje op zoek zijn natuurlijk. En met de zonnebril op, wat vrienden erbij, de fiets onder het gat... en richting gezellige zomerbaars, zo gaat dat. In het Waasland en rond Dendermonde, daar zijn er wel een paar hoor. Zo heb je in Dendermonde het stadspark met de zomerbaar Pillus... waar je midden in het groen kan genieten van cocktails, een barbecue... en een vleugje vakantiegevoel. In Schoonaarde vind je dan weer Belosja's tuin, een charmante pop-up. Wijnbar in de tuin van een wijnhandel. Ideaal voor wie houdt van een goed glas en wat mediterrane hapjes en een rustige setting. Wie het wat exotischer wil, die kan terecht bij Café Congé. Ondertussen al aan een 16e editie toe. Met strandstoelen, foodtrucks, cocktails en zelfs petankebanen is dat echt de plek waar je makkelijk een hele namiddag blijft hangen. Ook in Beveren is het weer genieten met Thirsty Toucan op het domein Korte Wallen. Dat is een zomerbar met een vernieuwde setting, extra comfort en een lange openingsperiode tot in augustus. In Lokeren kan je dan weer langs bij Bar Loco achter de Padelclub, waar je sport en ontspanning combineert met een drankje, wat muziek en een familiale sfeer. In Temse duikt Cour Bonjour op 3 dagen lang in augustus in een verborgen stadstuin met afterwork, silent disco en zelfs een open podium. En tot slot is er in Sint-Gilles-Waas Bar Margot, een gezellige plek waar langs een fietsroute is en waar je stopt voor een cocktail of iets anders, terwijl kinderen zich kunnen uitleven in een speelzone. 7 plekken met een eigen sfeer, maar met 1 ding gemeen, dat zomerse gevoel. En dat gaan we zo lang mogelijk vasthouden. Dit is een dame om in de gaten te houden. Emmy Dark is dit. It wasn't you.

0: was allemaal met Soul Sister natuurlijk het mooie weer voor decennia. Maar solo kon hij er ook wel wat van. Jan Leijers was dat met Only Your Love Will Do. Straks gaan we eens praten met Guido Gerink liever van de Cultuurraad uit Zeelen. Want daar komen prijzen aan.
1: Een bouwplan, daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: RBS, helemaal regionaal.
7: Helemaal regionaal.

0: Het over het leven van Blondie, of die er echt gaat komen, is nog een beetje afwachten, maar het kan, het zit er wel in. Je hoorde Blondie uit 1980 met The Tide is High. En ondertussen heb ik hier Guido Gerink in de studio zitten. Dag Guido, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben heel blij dat je tot hier kunt komen, Guido, want jij bent voorzitter van de Cultuurraad uit Zeelen.
1: Ja.
0: Wat is dat, wat houdt dat allemaal in?
1: Wel, de Cultuurraad is een van de adviesorganen van de gemeente Zeelen. Zoals u, ja, vroeger was dat tot in de jaren 60, had de Zeelenaar eigenlijk maar juist op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen inspraak met zijn stem uit te brengen.
0: Ja.
1: En nadien deden de verkozenen, gingen die hun eigen gang.
0: Ja.
1: Daar is dan rond de jaren 60, eind jaren 60, zijn dan de adviesraden begonnen die je op verschillende terreinen hebt. Op het vlak van sport, cultuur, het welzijn enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En de bedoeling is dus eindelijk van het gemeentebestuur en het gemeentecollege het advies te geven omtrent bepaalde problemen of omtrent bepaalde noden, mm-hmm, die er dus kunnen zijn.
0: Ja, en welke verenigingen zitten er dan allemaal in? Want dat is samengesteld uit verschillende verenigingen uit Zeelen, neem ik aan.
1: Zoals u misschien al vernomen hebt, u bent niet van Zeelen, heb ik vernomen.
0: Nee.
1: Maar wij zijn een zeer rijke gemeente aan cultuur.
0: Mm-hmm.
1: We hebben vele topkoren en muziekmaatschappijen enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat er niet alleen om de topcultuur. Wij richten ons ook naar alle vormen van cultuur die wij tamelijk breed zien.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld, we hebben dus twee verenigingen waar mensen, vogelliefhebbers, dus met hun kanaries enzovoort, mm-hmm, ook een plaats hebben,
0: ja,
1: naast zo wat we tussen aanhalingstekens de andere cultuur dan noemen.
0: Ja.
1: Maar we hebben dus een 40-tal organisaties en ervan zijn erbij zelfs die een internationale faam hebben.
0: Oké, dat is wel heel mooi natuurlijk. Hè? Een hele mooie verzameling en verscheidenheid aan culturele verenigingen, ja, in Zeelen. Hoe werken die dan allemaal samen in zo'n cultuurraad?
1: Wel, we hebben verschillende vergaderingen. Dus er is dan het bestuur en dan is er de algemene vergadering waar dus de agendapunten behandeld worden. Het gaat democratisch te werk. Er wordt nooit een beslissing van bovenhand genomen. Mensen kunnen kiezen, wordt gestemd. Ja, iedereen kan ook zijn punten aanbrengen. Ik wil wel een kleine bemerking maken. Zo, de laatste tijd zijn we zijn nu wel op zoek naar een soort nieuwe vorm van werken. Want het begon een beetje in te slapen. Zo, het is ook al zoveel jaren en mm-hmm, iedereen is het al gewend en zo.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn daar nu aan bezig op een nieuwe manier, op een nieuwe lijn toch verder te gaan.
0: En wil dat ook dan zeggen dat jullie nieuwe dingen zelf gaan organiseren? Of is het,
1: ja, we gaan het meer in kleinere groepen doen. Nu was een algemene vergadering altijd een grote algemene vergadering.
0: Mm-hmm.
1: En nu gaan we het meer probleemgericht, themagericht, per kleinere groepen doen.
0: Ah, ja.
1: Zodanig dat degenen die erbij betrokken zijn en het nodig hebben, echt inspraak kunnen leveren aan het gemeentebestuur.
0: Ja, op die manier. Organiseert de Cultuurraad dan ook verschillende activiteiten op zich?
1: Er worden activiteiten georganiseerd, maar de eerste taak van de Cultuurraad is niet organiseren.
0: Mm-hmm.
1: Dat is voor de verenigingen zelf.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij ondersteunen dat wel. We hebben bijvoorbeeld het zingen op de Meinacht. Al verschillende groepen dus al zingen door de straten trekken.
0: Wanneer is dat?
1: Dat is de nacht van de laatste dag van april naar de 1e mei.
0: Ja. Oké, dat is net gepasseerd dan.
1: Dat is net gepasseerd, ja.
0: Maar dat is iets dat traditioneel...
1: Dat is traditioneel. De deelnemende groepen, als ze willen, komen dan samen om middernacht aan het gemeentehuis. En daar is dan de apotheose, dat iedereen nog eens een lied of een muziekstuk ten berde brengt.
0: Mm-hmm.
1: Ik vermoed, het is een hypothese van mij, maar ik denk dat ik er niet ver naast zal zijn,
0: mm-hmm,
1: dat uiteindelijk, dat is dan die nacht ook de exensabbat. En dan trokken de exen en boze geesten naar het Artsgebergte in Duitsland om daar met de duivel de Sabbat te vieren. En als die over uw nakker kwamen, kon die natuurlijk een verdoemenis uitspreken. Mm-hmm. En er was daar natuurlijk een remedie tegen, dat was lawaai maken. Dus mm-hmm. zingen, muziek maken of ook vuur maken. Ah, ja. Ik vermoed dat het daar toch iets in de traditie mee te maken heeft. Maar dat zou er nog verder nog moeten uitgespit worden. Hoe het eindelijk precies allemaal zou kunnen ontstaan zijn.
0: Okay. Dat is tof. Zeer interessante activiteit. Ja, zeker omdat dat verbonden is met die oude dingen die eigenlijk toch nog wel eens...
1: Ja, we doen dan ook mee, geregeld met de Open Monumentendag. We zorgen voor de goede verdeling van de subsidies die de gemeente ons ter beschikking stelt.
0: Ook niet onbelangrijk.
1: Zeker niet onbelangrijk. En we mogen in zeker niet klagen. Een ruim pakket aan middelen dat de verenigingen krijgen. Mm-hmm. En dat het dus niet zo met een natte vinger gebeurt. Dat er niet is van die vereniging zoveel, die vereniging zoveel. Nee, we hebben daar bepaalde criteria voor opgesteld. En dat wordt dus zeer goed afgewogen. Mm-hmm. En daarop is er een puntensysteem. En dan een punt is zoveel waard.
0: Zo wordt dat bedrag
1: bepaald.
0: Waar iedereen dan content is achteraf. Zeer interessante dingen. Straks gaan we het even hebben over die cultuurprijzen die hier komen. Eerst nog een beetje muziek van Isabelle A.
1: Ja.

0: over Isabelle A. eigenlijk en een beetje over haar carrière. Heette Chocola. Guido Gerings zit nog altijd in de studio hier bij ons bij RBS en helemaal regionaal. Guido, we gaan het even hebben over de cultuurprijzen die hier aankomen. Kan je daar iets over kwijt? Wat zijn dat dan?
1: Nou ja, die cultuurprijzen. Nu zaterdag toegekend. Dat gaat dus over... Dus iedereen kan een kandidaat indienen... Mm-hmm. waarvan je denkt dat hij in aanmerking komt voor de cultuurprijs. Je moet daarvoor wel iets bijzonders gepresteerd hebben. Aanvankelijk is het eindelijk ontstaan... wanneer iemand een bijzondere onderscheiding ergens gehaald had... dan kreeg hij daar nog een supplementje bij vanuit de cultuurraad. Maar het is dan sterkens aan veranderd... dat men gaat kijken, ja, wat heeft een bepaalde persoon of wat heeft een bepaalde vereniging de laatste tijd gepresteerd dat wel bijzonder is. Mm-hmm. En dus het gaat niet over de gewone werking. Je kunt de cultuurprijs niet krijgen van te zeggen, ja, kijk, we hebben 27 keer de vergaders van het jaar en we hebben een souper gehad en we hebben dit gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het gaat niet over uw werking, het gaat hem over bijzondere onderscheidingen en of bijzondere prestaties. Mm-hmm. En iedereen kan een kandidaat voorstellen. Uh-huh. Er is daar geen beperking op. Dit jaar zijn er 3. Uh-huh. Dat is namelijk Tijl Douwe, die voorgesteld is omwille van zijn carrière in de culturele sector.
0: Ja.
1: En dan is er Nerre, Philippe Rozendans, met zijn boek over het Zeelse caféleven. Die heeft dus 300 jaar... kroegentocht onder de loepen genomen in Zeden. En dan is het de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, die dus de musical Jan Praat, die vroeger al eens in Zeden werd opgevoerd, terug van onder het stof gehaald heeft. En die daar met een bezetting, ik geloof, van 160 mensen.
0: Dat is wel indrukwekkend, 160.
1: Het podium die musical terug tot leven heeft gebracht.
0: Die cultuurprijsuitreiking die gaat door op zaterdag 30 mei om 20 uur in de Wiek.
1: In de Wiek, ja.
0: Wie kan daar allemaal naartoe gaan? Wie kan daar
1: iedereen
0: allemaal
1: kan daar naartoe gaan. Het is zo dat de laureaat gekozen wordt. Uh-huh. Dus de algemene vergadering van de cultuurraad stemt daarvoor, anoniem. En dat is goed voor 40% van de stemmen. Uh-huh. Dan stellen we ook iedere keer een vakjury samen. En die hebben dus een aandeel van 30%. Mm-hmm. En dan kunnen de mensen in de zaal ook nog voor 30% een stem uitbrengen.
0: Oké, dat is interessant. Dan is dat eigenlijk een zeer breed vlak, zeer brede werking eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
1: Die avond is natuurlijk niet alleen de prijs die overhandigd wordt. Daar is heel wat ambiance nog rond. Ik kan zeggen dat het voorgesteld wordt door Tom Schietegat, die dat op een schitterende wijze doet. Uh-huh. En dan krijgen we ook nog het optreden, de naam van de groep, je mag het mij niet kwalijk nemen.
0: Maar... Bloodlines.
1: Ja, ja. Goed. Dank je dat je het zegt. En waar dan ook de alombekende Finn van Damme in mee zingt, die dus op tour is in de VTM-ronde de Voice van Vlaanderen.
0: Voor de Voice van Vlaanderen.
1: En daar nog altijd...
0: Die het zeer goed doet, hè. Zeker met zijn band. Die heb ik al eens te gast gehad in mijn radioprogramma. De maandagavond.
1: Dankjewel voor de hulp.
0: Vandaar dat ik die naam ken. Wel, het is wel een zeer mooi initiatief, vind ik.
1: Ja, we zijn daar ook content om dat gebeurt.
0: Ja.
1: We hopen dat er veel mensen komen zaterdag om 8:00. Het is gratis, mm-hmm. maar je moet wel een plaatsje reserveren in de Wiek.
0: Oké, dat is goed. Dan moeten de mensen maar even naar de Wiek bellen of mailen of zo om een plaatsje
1: bellen
0: te reserveren.
1: Mailen of mailen op de site van de Wiek gaan.
0: Voilà, dat moeten de mensen zeker doen. Hè. Nog even herhalen. Misschien zaterdag 30 mei om 20:00 de uitreiking van de cultuurprijzen in Zeelen. En er zijn 3 kandidaten. Philippe Rozendans, Tijl Douwe en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, moet ik zeggen, uit Zeelen. Guido, bedankt om langs te komen.
1: Ja, graag gedaan. Jullie zijn bedankt om ons uit te nodigen.
0: Dat is heel graag gedaan. Heel veel succes, hè.
1: Dank u wel.
0: En misschien wel tot de volgende keer.
1: Ja, zeker wel.
0: Zeker vast.
1: Ja, dag.

0: Chic met I Want Your Love hoorde je en nog een klein streepje Miley Cyrus. En zo gaan we naar 11 uur. Tijd voor iedereen Eco. Tot zo.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 11 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. Iedereen Eco.
5: Solitaire bijtjes spelen een belangrijke rol in de bestuiving van planten. En in tegenstelling tot honingbijen leven ze niet in kolonies, dat zegt hun naam ook. Elke bij zorgt individueel voor haar nestje. Belangrijk aspect van hun leefwijze is dat ze hiervoor een nestgangetje maken. Dat is een smalle tunnel waarin de bij haar eitjes legt en ze ook beschermt. Daarvoor hebben ze natuurlijk wel geschikte nestgelegenheid nodig in tuinen en dat is heel belangrijk. Zeker in een tijd waarin natuurlijke habitats zo onder druk staan.
6: Een nestgang is in essentie een buisvormige structuur waarin de solitaire bij haar eieren deponeert. Dit kan een holle stengel zijn, een gang in dood hout of een zelfgegraven tunnel in de grond. Bekende soorten zoals metselbijen maken vaak gebruik van bestaande holtes, terwijl andere soorten zelf gangen uitgraven in zandige bodems. In zo'n nestgang worden meerdere kamertjes achter elkaar aangelegd, waarbij elk compartiment één eitje bevat. Samen met een voorraad stuifmeel als voedsel voor de larven.
5: Het belang van die geschikte nestgangen mag je echt niet onderschatten. Door de verstedelijking en het opruimen van natuurlijke tuinen verdwijnen veel van deze nestplaatjes. Strakke gazons, betegeling en het verwijderen van dood hout zorgen er dus voor dat die solitaire bijtjes eigenlijk gewoon geen kans hebben om zich voor te planten en hun eitje achter te laten. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de bijen zelf, maar ook voor de bestuiving van planten en gewassen.
6: Gelukkig kunnen tuiniers hier eenvoudig op inspelen. Het plaatsen van een bijenhotel met holle stengels of geboorde gaatjes in hout biedt een alternatief voor natuurlijke nestgangen. Hierbij is het belangrijk dat de openingen glad zijn en een juiste diameter hebben, zodat de bijen hierin willen kruipen. Daarnaast kan men delen van de tuin bewust rommelig houden met stukken dood hout, bamboe of zandige zones waar bijen zelf gangen kunnen maken.
5: En ook over die bijenhotelletjes zijn er wat aandachtspunten. Elk hotel is niet automatisch geschikt. Soms zijn ze van slechte kwaliteit of kunnen ze zelfs schadelijk zijn door te ruwe boorgaten, de verkeerde materialen, parasieten die dat er ook in willen wonen of de ontwikkeling van de larven verstoren. Bovendien is variatie essentieel. Verschillende soorten solitaire bijen hebben verschillende voorkeuren voor nestplaatsen.
6: Samengevat, het ondersteunen van solitaire bijen is niet alleen eenvoudig, maar ook van groot belang voor het behoud van een gezond ecosysteem. Graag tot een volgende.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Space Noise met de nieuwe single heet Get Away. Er even tussenuit, het kan altijd deugd doen en de zon schijnt. Je hoeft daarom ook niet zo ver te gaan om te kunnen genieten. Want in Zeelen is de Roparon ondertussen bezig. De Roparon is een echt evenement waar heel wat gesport wordt, maar je kan ook van alles meemaken. Deze namiddag is er nog een zomerbar ook met live muziek. Vanavond is er nog een barbecue en vanavond is er ook nog de Roparon afterparty. Allemaal dingen, activiteiten in Zeelen zelf. Maar goed, van Zeelen gaan we ook even naar Westminster voor het volgende berichtje. In Westminster buigt de gemeenteraad zich binnenkort over een aantal opvallende plannen. Zo wil de gemeente ruim 1 miljoen euro investeren in een uitbreiding van de academie in het centrum. Dat project lag al een hele tijd op tafel, maar werd eerder uitgesteld door de stijgende bouwkosten na corona. De bedoeling is om een nieuwe vleugel te bouwen, zodat leerlingen die nu nog in de pastorij zitten, kunnen verhuizen naar een moderne ruimte. De bestaande locaties in Ruiter en Sombeke blijven wel gewoon in gebruik. En daarnaast staan er ook nog riolerings- en wegenwerken gepland in de Fazantelaan en de Vinkelaan. Er wordt gekeken naar een mogelijke verlenging van de fietssnelweg F4 langs de spoorlijn richting Lokeren. Tot slot wil de gemeente ook investeren in cultuurcentrum De Meermin met nieuw audiovisueel materiaal. Plannen dus die inzetten op onderwijs, mobiliteit en cultuur en zo stap voor stap bouwen aan de toekomst van Westminster.

Metallica, de Outdoors. En die Outdoors die dateert van 1969. Fleetwood Mac was dat met Oh Well. We gaan even naar Lokeren. In Lokeren wordt er alvast vooruitgekeken naar hoe we onze huizen in de toekomst gaan verwarmen. De stad onderzoekt momenteel of er in het centrum een warmtenet kan komen. Een systeem waarbij verschillende gebouwen samen warmte delen. En opvallend is dat daarbij wordt zelfs gekeken naar de warmte die uit de durmen kan worden gehaald. Dat past binnen een groter warmteplan waarmee Lokeren zich wil voorbereiden op het afbouwen van

iconische muziek. Hè? Benny King was dat met Stand By Me. Het is zonnig weer, tijd voor een zondag en warm berichtje, ook een beetje nat. Want goed nieuws voor wie graag een frisse duik neemt in open water. Want drie recreatiedomeinen in Oost-Vlaanderen krijgen een hele mooie erkenning. Het gaat om de Gavers in Geraardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Alle drie krijgen ze het internationale Blue Flag label. Dat is een echt kwaliteitslabel voor plekken waar je veilig en proper kan zwemmen. Dat label wordt elk jaar toegekend aan locaties die sterk scoren op waterkwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. En dat is ook nodig, want zwemmen in open water wordt alsmaar populairder. Op de eerste zomerse dagen lokten de drie domeinen samen al 4000 bezoekers. En de provincie wil vooral dat mensen dicht bij huis zorgeloos kunnen genieten van een duik in het water. En dat doen wij hier ook bij RBS met deze van

0: achter. Hè? Zo is de plons in het water. Daar is iets om naar uit te kijken. Maar voor de studenten is het wat minder dat mooie weer, want er moet ook nog een beetje gestudeerd worden. Maar daar hebben ze in Westminster ook een oplossing voor. Die hoor je straks.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.

0: gezellig genieten op het terrasje met een lekker drankje, de zon op je smoel en dan deze fantastische song van Bryan Ferry met Slave to Love. Meer moet dat niet zijn, denk ik.
1: Helemaal regionaal.
0: Maar er zijn ook mensen die minder kunnen genieten van het mooie weer, want er zijn natuurlijk ook examens die eraan komen. Maar er is goed nieuws voor de studenten in Waasmünster, want wie nog op zoek is naar een rustige plek om te studeren, kan vanaf nu terecht in de Meermin. In de Kloosterzaal wordt tijdelijk een stille studieplek ingericht, speciaal voor de examenperiode. Je kan er in alle rust werken, ver weg van de afleiding, met ruime openingsuren doorheen de week en het weekend. Van maandag tot vrijdag is de zaal open van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds, op zaterdag tot 6 uur en op zondag tot 2 uur in de namiddag. Morgen blijven de deuren dicht, dan kan je genieten van de zon als student. En de studieplek die blijft echt wel open tot eind juni. Een mooi initiatief van de gemeente, vind ik. Dat studenten net dat extra duwtje kunnen geven in een geslaagde examenperiode als resultaat. Dat zou wel eens mooi zijn, hè? Dit is Rommel van het Groene Woud. Stapelgek op jou.

stapelgek is van trappisten van het vat. Ja, die moet morgen in Daknam zijn. Want in Daknam maken ze zich volop klaar voor een echte klassieker. Want daar vinden binnenkort, en binnenkort, dat is morgen dus, de 54ste editie plaats van de trappistenfeesten op Pinkstermaandag. Morgen verandert de dorpskern opnieuw in een bruisend openluchttheater. Met kunstenaars, ambachtslui en heel wat sfeer. En je kan er rondwandelen, genieten, langs de kraampjes gaan wandelen liever. En genieten van live muziek, maar niet alleen live muziek, ook muziek van RBS. Want wij zenden daar een ganse dag live uit. Er is ook animatie voor de kinderen, zodat het een echte uitstap wordt voor het hele gezin. En uiteraard is er ook aan het culinaire gedacht. Want bezoekers kunnen genieten van een Westmalle trappist van het vat. En dit jaar zelfs van een extra bier, de Westmalle Duo. En nieuw zijn er ook een paar leuke attracties. Bijvoorbeeld de fotobooth met Reinhard de Vos en swingstanden en planktattoos voor de jongste bezoekers. De trappistenfeesten lopen van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. En dat is ook de periode waarop RBS live gaat uitzenden op de trappistenfeesten.

listen to the radio, dat moet je vooral doen. Vooral naar die ene radio RBS. En morgen kan je er niet alleen volle bak naar luisteren, maar je kan ook gaan kijken naar de radio. Want morgen staan we een ganse dag op de Daknamfeesten. Zeker eens langskomen. De zon gaat schijnen. Het belooft een fantastische editie te worden, kan ik nu al zeggen. Goed, we gaan even naar het Waasland, of in het Waasland blijven liever. Fiets- en cultuurliefhebbers kunnen deze zomer hun hart ophalen in het Waasland. Vanaf 15 juni start er namelijk de nieuwe Mercator fietszoektocht. Een tocht die je meeneemt langs het verhaal van de bekende cartograaf Mercator. De route bestaat uit 3 lussen, samen goed voor zo'n 45 kilometer, en verbindt Sint-Niklaas, Ruppelmonde en Basel. Onderweg kom je langs mooie plekken zoals het Map Mercator, de Graventoren en het kasteel Wissekerke. Maar het is meer dan zomaar een fietstocht, want onderweg los je ook vragen op en duik je in het leven van Mercator, van zijn jeugd tot zijn latere levensverhaal. Je kan zelf kiezen waar je start, gewoon via de knooppunten. De zoektocht loopt tot 15 september en deelnemen kan voor €8. Een ideale mix dus van bewegen, ontdekken en een stukje geschiedenis. En dat gewoon in je eigen regio.

0: met Higher Power. Straks vertel ik je meer over het vierjeppen. Of trouwens ook nog iets anders dat eraan komt. Boegspriet lopen. En nee, we gaan niet naar Friesland of bij onze noorderburen. Maar we blijven in het Waasland in Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Maar dat is voor straks.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
1: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com. Vink, Ramen.

had het je beloofd, we gaan even wat praten over vierliepen en ook over boegspriet lopen. En daarvoor kunnen we terecht in de Prosperpolder in Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht, want daar pakken ze deze zomer toch wel iets speciaals aan. Na 10 jaar komt er namelijk een eind aan het vierliepen, ken je dat? Dat is die sport waarbij deelnemers met de hele lange stok over een gracht proberen te springen. Vaak spectaculair en niet altijd zonder nat pak. Maar er komt iets nieuws voor in de plaats. Op 5 juli organiseert het feestcomité het allereerste Vlaams kampioenschap boegsprietlopen. En daarbij loop je over een smalle balk over boven het water en probeer je zo lang mogelijk recht te blijven. Wie valt? Ja, die belandt natuurlijk in het water. Voor kinderen blijft het trouwens ook wel heel veel plezier, want met het zogenaamde slingerjeppen, waarbij je met een touw over het water slingert, een beetje zoals een Tarzan of in een avontuurlijke speeltuin. De typische poldersfeer die blijft behouden, zeggen ze. Een nieuwe insteek dus, maar met dezelfde gezellige zomerse sfeer waar de Prosperpolder onbekend staat. Het valt allemaal te beleven in Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht. Dit zijn Dua Lipa met Angel.

Dua Lipa, samen met eentje van bij ons, vanuit Brussel, Angel, met Fever. We gaan even naar Sint Niklaas. In Sint Niklaas wordt het aanbod buitenschoolse opvang deze zomer nog wat uitgebreid. En dat is heel goed nieuws voor heel wat ouders. Voor het eerst kunnen ook oudere kinderen vanaf 9 jaar eind augustus terecht in een extra opvanglocatie in Nieuwkerken in het Poppelbos. Die uitbreiding komt er niet zomaar. Net in de laatste weken van de zomervakantie valt een groot deel van het kampaanbod weg. En dan wordt het vaak zoeken naar oplossingen. We kennen het waarschijnlijk allemaal. De stad wil daar nu op inspelen met een aanbod specifiek voor kinderen die nood hebben aan iets meer uitdaging. Denk maar aan activiteiten rond creativiteit, zelfstandigheid ook en ook samenwerken. En de extra opvang loopt van 17 tot en met 29 augustus. Voor jongere kinderen blijft het bestaande aanbod gewoon doorlopen, al zijn veel locaties intussen bijna volzet, dus wacht er niet te lang mee. Een initiatief dus dat ervoor zal zorgen dat kinderen ook op het einde van de vakantie echt wel een leuke en zinvolle invulling hebben. En ouders, ja, een beetje extra ademruimte, dat komt ook van pas. Dit is de 5, Bittersweet Symphony.

Twilight Symphony, een hit uit 1997 van The Verve. En in Overmeren kan je nog genieten van hele mooie symfonieën. En dat is tegen eind mei in Donkweer in Berlare. Want op zondag 31 mei vindt daar opnieuw de Berlaarse concertnamiddag plaats in de festivalhal. Drie lokale orkesten slaan de handen in elkaar voor een gevarieerd programma. Zo kan je luisteren naar het Muziek 2004 uit Berlare, de Fanfare de Verenigde Vrienden uit Overmeren en de Sint-Pietersvrienden uit Uitbergen. Ze zorgen samen voor een muzikale namiddag met voor elke wat wils. En dat in een ongedwongen warme sfeer. De concerten starten om 2:30 en lopen door tot ongeveer 6:00. En mooi meegenomen, de toegang die is helemaal gratis. En je hoeft niet te reserveren. Een ideale tip dus voor wie zin heeft in live muziek en ook nog in een prachtig decor en het donker.

0: It's Wind and Fire met de hele grote hit 1972, Jordan Memories.
1: Helemaal regionaal.
0: Voilà, helemaal regionaal zit erop, maar dat wil niet zeggen dat de radio erop zit. Integendeel, straks komen er nog heel veel leuke collega's met topmuziek. Blijf dus zeker aan vast luisteren. En morgen is het Pinksteren. En we staan live uit te zenden op de Daknamfeesten. Dus dat wil zeggen, ambiance verzekerd. Kom gerust eens langs, de zon gaat van de partij zijn. En de muziek, die zal er natuurlijk ook zijn. Vandaag konden we nog genieten van Patrick Haantjes. Die kwam uitleggen dat het een ganse week heel mooi weer gaat worden. Inge en Daniel waren er met Iedereen Eco. En Guido Gerink kwam wat vertellen over de cultuurprijzen in Zeelen. Geniet nog van je zonnige zondag. En wat mij betreft misschien tot morgen in Daknam.
2: In Oost-Vlaanderen.
3: Voor regio Lokeren.
2: Op 107 en 107.4 FM.
4: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
5: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
4: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
5: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
4: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
5: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
4: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
6: Het is 12 uur.
7: RBS.
6: RBS Radio. RBS Nieuws.
8: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
9: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.

0: betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
0: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
4: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
4: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
4: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Iedere maandagavond kleuren we buiten het radioformat in Sidetrack. En kan je van 8 tot 10 uur luisteren naar nieuwe muziek en onsterfelijke classics. Van gevestigde waarde tot lokaal en minder gekend talent. Op het zijspoor van Sidetrack nemen we tijd voor artiesten van Waas tot Waal die we graag een plaats willen geven op RBS. We praten met hen over hun muziek en luisteren naar twee van hun songs. Sidetrack op RBS Radio. Maandagavond met Peter Vervaat.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Endermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest

0: BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Vlaanderen helpt helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: En dat kan op woensdag 27 mei tussen 17 uur en 20 uur in de zorgband Leie en Schelde te Heusden. En tussen 17 uur en 19 uur 30 in de Meermin te Waasmünster. Ook op donderdag 28 mei kan u bloed gaan geven tussen 18 uur en 20 uur 30 in parochiezaal Toornhof te Opstal.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met 2 vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden 2 wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Balochistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. En de koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

helemaal in het warm te komen, moest dat nog niet het geval zijn. Let's Twist Again van Chubby Checker. Bijzonder goede zondagnamiddag. De komende twee uur mag ik hier de plaatjes aan elkaar praten bij RBS Radio. Nog niet genoeg van dat dansen? Wel, hier is Round 1 en In Zee.

Basile en Adamski in dit nummer Killer. En daarmee wordt de apparatuur ook weer fijn afgestemd en getuned. Dat is heel belangrijk. En daar word ik helemaal gelukkig van, uiteraard, de technische kant van de radio. Wij houden het gewoon bij presenteren van de plaatjes. Hier word ik helemaal gelukkig van. Hier is een nummer van Sita. Hier is Happy.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Dat was Taylor Swift met Open Light. Ik vraag me er altijd af of er ook zo'n Oma Light is. Ja, het is een flauwe, ik weet het. Tijd voor Ivan Heijlen dus.
1: In de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur.

schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat,

En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Bij RBS Radio kan u ten volle genieten van de muziek. Drie op een rij hadden we daarnet. Sugar Babes met Stronger, Nightcrawlers en Push the Feeling On. En zo net was dit Tina Turner met Let's Stay Together. Voor deze radioklassieker, hier is Tom Jones, I'm Coming Home.
1: RBS Radioklassieker.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

muziek waar je lekker bij kan ontspannen. Dat was Olivia Dean op de radio met Man I Need. Straks komt er Macy Gray met When I See You. Voor die tijd nog de Pussycat Dolls te gast hier in dit programma met I Hate This Part.

Macy Gray, When I See You. En ik hoop dat dat niet is met een vuurrood gezicht of lichaam. En zeker met deze temperaturen. Wees voorzichtig en smeer voldoende en op tijd. Maar geniet vooral van dit mooie Pinksterweekend. We gaan naar 3 uur toe eens horen wat het nieuws brengt. En het weerbericht doen we ondertussen met deze klassieker van Boney M. Hier is Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.

Liefde mag verslavend zijn, dat is een feit. Love is a Drug, dat was Brian Ferry en Roxy Music in die tijd nog. En daarvoor zat dat fijne nummer van Quick, The Rhythm of the Jungle. Straks komt Ann Lee eraan met Two Times. Een leuk, fijn en opgewekt nummer. Past ook bij dit weer. En eerst deze van Human League. Hier is uit 86 Human.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via

0: autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
4: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
4: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
4: Panos. Enjoy your break.

0: En dat klopt ook. Tegenwoordig heeft wel iedereen een camera dag en nacht op zag. Dus die mag af en toe wel eens aan de kant. Dat was een nummer van Ed Sheeran. We gaan eens naar de Stille Kempen met dit nummer van Louis Neefs.
1: De voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle. En dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog

helemaal gedraaid. Deze Kate Ryan, Désenchanté. Zaterdagnacht is helemaal voorbij. Voor sommigen duurt die wat langer dan voor anderen. Het kan ook tijdens dit verlengde weekend. Dit is Wakefield met Saturday Night.

0: Er zijn een flink aantal versies van gemaakt van dit nummer Locomotion. Dat was die van OMD. Tijd voor een radioklassieker en het is een echte hoor. Beach Boys uit 67, Then I Kissed Her.
1: RBS Radioklassieker.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

helemaal bij dit mooie zomerse weer. The Thing I Love van Andy Grammer en Max. The Thing I Love, misschien is dat wel dansen. Misschien kan het ook wel stiekem dansen zijn. Wel nu, dan kan je op deze van Toontje Lager helemaal losgaan. Straks komt er ook nog Eurythmics met I Saved the World.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Dit is RBS.

Ik kan zo in een zwembad plonzen. Is er hier een in de buurt? Het mag geen Zeelen zijn, mag geen Lokeren zijn, mag geen Berlaren zijn, mag geen Dendermonde zijn, mag geen Sint-Niklaas zijn, mag geen Heusden zijn, mag geen Wetteren zijn. 32 graden is het hier in de studio, dus we hebben toch even de airco wat opgezet. En dan de ramen en deuren toegedaan. Hè. Zo hoort het, hè. The Stranglers en Skin Deep. Ja, oké. Okay. Het is Europa Run dag hier in Zeelen. En dat zullen ze natuurlijk weten hebben op die pleinen hier. En we houden je op de hoogte van wat er allemaal nog te doen staat. De hele avond en de hele nacht. Goedemiddag, mijn naam is Alan B. En ik hang aan je lippen tot

0: gebroedertjes Gip. Ja, en ze hebben geen helium gezogen hoor. Dus echt een kastraatstemmetje. Hè? Toch in de jaren 70, The Nights on Broadway. Ik zal u eens vertellen wat we doen deze namiddag. Straks om 4:30 een Beatleplaat. Het weerbericht en het ziet er goed uit voor de hele week. Met dank aan Patrick Haantjes om 5:30 de Wiltura-story. Een plaatje uit het Eurovisie Songfestival. De winnaar van het Songfestival hebben we ook in het programma. We hebben de nummer 1 en ik heb verjaardagsplaatjes. 6 stuks heb ik ze. Even zien, Isman Bontink uit Lokeren. Mark van Hekken uit Wetteren. Nina van Doorslaar ook uit Wetteren. Ik heb Martijn Beernaert uit Wetteren. En Maud de Keizer uit Melle Medelbeek. En ik heb ook Lothar Lechner uit Uitstaal. Ze krijgen allemaal een plaat van me straks om 5:45.
1: More music, less bull on RBS. RBS Radio.
2: RBS, jouw Zielse Europa-run radio.

zwijgt er me van die elektriciteit. Ze hebben heel de baan bij ons opengebroken in Wetteren. Moet hoogspanning onder de grond komen. En het is een rommeltje. Elke dag vanaf 7 uur. Maar het kan geen kwaad, want ook die jongens in Wetteren luisteren naar RBS Radio. Dus toch proficiat voor de goede keuze. Paul Sina was dat uit Nederland. En onze Vlaamse Olivia met elektriciteit. En daarvoor What a Wonderful World van Louis Armstrong. En dit zijn de Supremes en Diana Ross.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.

0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: als je in je zwembadje zit, dan een beetje golven maken met deze plaat. Of het een hit gaat worden in de hitparades, dat weten we nog niet. Moeten we wat afwachten, maar ik heb er zo mijn bedenkingen bij. Bangaranga, de winnaar van het Songfestival. Dat was Bulgarije en je hoorde Dara.
1: Dit is RBS, jouw Zeeuwse Roparen Radio.
0: Het is zomer en dat hoor je aan de muziek hier bij RBS Radio. Dit is terug naar de zomer van 2007, Kid Rock en All Summer Long.

0: Elle danse seule. Ik vind dat zo droef, een meisje dat helemaal alleen danst. Op de dansvloer of ernaast. Axel Red. Ja, als je echt nog wilt dansen, dan moet je naar de Zandberg. Het Zandbergplein in Zeelen. Want daar is de hele namiddag nog een lekkere zomerbar met live muziek. En als ik het zo even zie, dan zit daar op het podium nu Cripple Kane. Dus naar de Zandberg. Straks een overzicht van wat er allemaal nog te gebeuren staat daar bij de Europa Run Zandberg.
1: RBS, jouw Europa Run Radio.

0: hele namiddag lekkere cocktails daar op de Zonberg. Hapjes, ijsjes, allemaal te verkrijgen in de zomerbar. En vanaf 5 uur, dat is straks dus, de grootste barbecue van Zeelen en omstreken. De lekkerste ook, heb ik me laten vertellen. En dan vanaf 8 uur is de Ropar een afterparty. Met waarschijnlijk Finn van Damme. Ja, die komt langs, komt een plaatje zingen, denk ik. Om 9 uur DJ Leonard. Om 10 uur DJ Talure. En dan top of the bill Robert Abigail vanaf 11 uur met Funda en Michael on Sax. Dat is het hele programma van de Europa Run Zandberg vrienden. Dus veel plezier daar. En dit was Grover Washington Jr. en Bill Withers. En Just the Two of Us. Ja, ze zullen daar niet met z'n tweeën zijn, maar met een paar duizend, denk ik. Dus veel plezier daar op de Zandberg.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: lekker stel stembanden getraind en gesmeerd had ze. Aretha Franklin en Who's Zooming Who. Dat kwam uit 85. En daarnet ook nog naar de Zoo met Shakira en Zoo. Aan de top van de hitparade is het een beetje haasje over. Vorige week nog Fever Dream van Alex Warren. Maar kijk eens, ze is terug van weg geweest. Want nu staat op nummer 1...
1: Dit is de nummer 1.
2: De nummer 1.

0: Nadine. So easy to fall in love. Ze staat weer op nummer 1 in de hitparade.
1: Classics and hits. RBS Radio.
2: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten. Maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf. Dat is nog net gebleven, die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

In zijn onderbroek of in zijn blauwe rit. Kan het mij schelen. Benny Nijman met de zachte G uit Maastricht. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. We gaan op naar 5 uur. Zometeen onderbreken we het programma met Iedereen Eco. Altijd interessant op zondag. En dan mag ik weer met nog meer info over de Europa Run situatie hier in Zeelen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: NOS Radio. Iedereen eco.
1: Solitaire bijtjes spelen een belangrijke rol in de bestuiving van planten. En in tegenstelling tot honingbijen leven ze niet in kolonies, dat zegt hun naam ook. Elke bij zorgt individueel voor haar nestje. Een belangrijk aspect van hun leefwijze is dat ze hiervoor een nestgangetje maken. Dat is een smalle tunnel waarin de bij haar eitjes legt en ze ook beschermt. Daarvoor hebben ze natuurlijk wel geschikte nestgelegenheid nodig in tuinen en dat is heel belangrijk. Zeker in een tijd waarin natuurlijke habitats zo onder druk staan.
2: Een nestgang is in essentie een buisvormige structuur waarin de solitaire bij haar eieren deponeert. Dit kan een holle stengel zijn, een gang in dood hout of een zelfgegraven tunnel in de grond. Bekende soorten zoals metselbijen maken vaak gebruik van bestaande holtes, terwijl andere soorten zelf gangen uitgraven in zandige bodems. In zo'n nestgang worden meerdere kamertjes achter elkaar aangelegd, waarbij elk compartiment één eitje bevat. Samen met een voorraad stuifmeel als voedsel voor de larven.
1: Het belang van die geschikte nestgangen mag je echt niet onderschatten. Door de verstedelijking en het opruimen van natuurlijke tuinen verdwijnen veel van deze nestplaatjes. Strakke gazons, betegeling en het verwijderen van dood hout zorgen er dus voor dat die solitaire bijtjes eigenlijk gewoon geen kans hebben om zich voor te planten en hun eitje achter te laten. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de bijen zelf, maar ook voor de bestuiving van planten en gewassen.
2: Gelukkig kunnen tuiniers hier eenvoudig op inspelen. Het plaatsen van een bijenhotel met holle stengels of geboorde gaatjes in hout biedt een alternatief voor natuurlijke nestgangen. Hierbij is het belangrijk dat de openingen glad zijn en een juiste diameter hebben, zodat de bijen hierin willen kruipen. Daarnaast kan men delen van de tuin bewust rommelig houden met stukken dood hout, bamboe of zandige zones waar bijen zelf gangen kunnen maken.
1: En ook over die bijenhotelletjes zijn er wat aandachtspunten. Elk hotel is niet automatisch geschikt. Soms zijn ze van slechte kwaliteit of kunnen ze zelfs schadelijk zijn door te ruwe boorgaten, de verkeerde materialen, parasieten die dat er ook in willen wonen of de ontwikkeling van de larven verstoren. Bovendien is variatie essentieel. Verschillende soorten solitaire bijen hebben verschillende voorkeuren voor nestplaatsen.
2: Samengevat, het ondersteunen van solitaire bijen is niet alleen eenvoudig, maar ook van groot belang voor het behoud van een gezond ecosysteem. Graag tot een volgende Iedereen Eco.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
3: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad, wil genieten in de wellness of ter kort glijbaan rondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal, Sportlaan 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Dit is RBS, jouw

Warwick. I never love this way again. Ja, vandaag zijn we RBS Roparan Radio. Maar morgen trekken we er weer op uit met de mobiele studio. En dan zijn we Daknam Radio. We gaan naar de Reinhardfeesten. Zet de trappisten alvast maar klaar. Morgen live daar van in Daknam vanaf 10 uur. Met gepresenteerde programma's van 10 tot 18 uur. En iedereen mag komen draaien aan het Rad van Reinhard met mooie prijzen. Zien we je daar dan, hè? Ja hoor, allen daarheen morgen. RBS Radio. Straks een overzicht van de jarigen van de week. We hebben het weerbericht van Patrick Haantjes, dat ziet er goed uit. En we hebben de Wieltura-story. Dat dus nog dit uur hier bij RBS, jouw Roparan Radio. En dit is Yazoo.

0: jarigen van de week is man Bontink, Mark van Hekken, Nina van Doorselaar, Martin Bernard, Maud de Keizer en Lothar Lechner. Niet weggaan, don't go, want je krijgt straks een plaat voor je verjaardag.
1: RBS Regionaal. Ook in de lente brengen wij de gezelligste muziekmix op jouw radio.

0: John Fred and his Playboy band and Judy in disguise with glasses. En dat was een plaatje uit 68. De nieuwe Miles Smith na dit.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Patavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Wel beste pruimen, die leuke plaatjes van Barry White en Baby We Better Try To Get It Together. Wat er ook te pruimen is deze week, dat is...
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Vandaag hoogdag van Pinksteren en dit is en was een overwegend zonnige dag met een zwakke tot matige wind uit de noordoosten. Maximum temperaturen vandaag, jawel, 27 à 29 graden. Er is soms wel wat sluierbewolking te zien, maar dat gaat niet zoveel voorstellen. En morgen, tweede Pinksterdag, in de ochtend 15 graden, oplopend naar 28 à 30 graden. Dus kom maar eens kijken daar in Daknam, want daar staan we met onze mobiele studio. En er is van alles te doen. En er is van alles te winnen. En er is van alles te drinken, dus kom maar. Hè. De wind is morgen opnieuw zwak tot matig uit het noordoosten. Voor dinsdag ook weer zonnig. In de ochtend 16 graden en dan oplopend naar 29 à 31 graden. De wind is hierbij matig uit oostelijke richting. En voor woensdag ook weer zonnig, 23 à 26 graden met een matige noordoostenwind. En ook donderdag blijft het zonnig. Maximum dan 25 graden. Vrijdag wordt het iets licht bewolkt, het blijft droog. En we halen dan 26 graden. En zaterdag ontstaan stapelwolken in de namiddag. Of deze gaan uitgroeien tot onweerswolken is nog een beetje onzeker. Maar we schrijven toch middagtemperaturen voor zaterdag naar 27 graden. En dan zondag zou wel een keer een weersomslag kunnen brengen met regen en onweerbuien. Maar dat hoor je dan hier in onze weerberichten bij RBS. En sowieso weer bij LNB volgende week zondag om 5:30.

Sepultura en zijn heimwee naar huis uit 1965. Samen met onder andere Leo Kaarts start Tura zijn eigen orkest, het Tura Sextet, wat later wordt omgedoopt naar de Tura Band. Hij treedt veel op, vooral op balavonden, maar ook op televisie, zoals in het programma Tienerklanken. Als popidool blijft zijn populariteit in Vlaanderen gedurende de rest van de jaren 70 zeer groot. Hij scoort de ene tophit na de andere, waaronder het net gedraaide Heimwee naar huis, maar ook Arrivederci Maria, El Bandido, Arme Joe en Viva El Amor. En hij sluit het decennium af met 4 nummer 1 hits op rij. Angelina, Het kan niet zijn. Trouwens een lied dat hij al op 16-jarige leeftijd bedacht. In de koolmijn en liefdesverdriet. En op de muziekbeurs Midem in het Franse Cannes krijgt hij in 1968 een trofee als de best verkopende artiest.

0: 1979, Martha en de Muffins en Echo Beach. Even kijken waar de Roparunners zitten. Nou, het zal toch nog een nachtje doorlopen zijn, denk ik. Net zoals de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.
1: Dit is RBS, jouw Zeeuwse Roparun Radio.

0: En dat was voor alle Europa Runners, The Proclaimers en I'm Gonna Walk 500 miles en dan nog 500 meer. Dat is een beetje te veel van het goede. Goed, de allereerste keer. Ken je die nog? Of die nacht toch? Ken je die nog? Rita de Neve ook, luister maar.
1: Ramen, deuren, van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

remix van. Ik heb die plaat al meer gedraaid. Het is niet de allereerste keer dat ik Rita de Neve in het programma heb. Dat was 1971. En ook niet de eerste keer. De verjaardag voor en van Isman Bontink. Pasjarig deze week. Proficiat Isman. Voor jou een plaat uit je RBS Radio. Geboortejaar en Isman werkt bij Sporting Lokeren Temse. Hier is voor hem Billy Joel.

Billy Joel, of Billy Joel, maakt niet uit. Tell Her About It, uit het geboortejaar van Isman Bontink, de volgende in de rij. En we gaan naar Wetteren, dat is voor Mark van Ecke. Uit zijn geboortejaar, Sam Cooke. Een beetje slavenplaat is dit, hè? De

dagen van al die luisteraars. Ga maar naar mijn Facebookpagina. Schrijf je daarin en dan krijg je ook een plaatje. Zo, de zondag na je verjaardag. Dit was dus voor Mark van Hekken. Sam Cooke uit zijn geboortejaar. En de Chain Gang. En dan nu naar een lovely lady. Nina van Doorselaar. Voor haar Britney Spears.

0: hebben er nog eentje voor 6 uur. RBS Request. Dit is voor Martin Bernard. En we hebben samen onze legerdienst nog gedaan, Martin. Weet je dat nog, man? Voor zijn verjaardag. Mange des tomates parce que des tomates sont...
1: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.

0: pour Martin.
1: Oui, mais
0: Bernard, c'est bon pour la santé, Martin.
2: Mange des tomates, mon amour.
3: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
4: Digitaal, vanuit Aalst op DAB+.
5: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
6: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
5: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
6: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
5: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
6: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
5: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 6 uur.
7: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
8: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
3: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
9: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
4: Dit is RBS, jouw Roparun Radio. Durf het aan met Ellen B. Politiek, auto's, bier en seks. Je hoort het op RBS met Ellen B.

meeslepend. En jammer, maar Mark Hollis is overleden in 2019. Hij was het brein achter Talk Talk. En je hoorde Life's What You Make It. Nog een uurtje Rob Aran Radio. Iedereen welkom hier in Zeeland.

Niks van, alles geven hier bij RBS. Supertramp. En straks nog twee jarigen op mijn lijstje. Eentje, Maud de Keizer uit Melle. En Lothar Lechner uit Uitstal. Ze krijgen straks een verjaardagsplaat. Alvast proficiat. Maar eerst de nieuwe Keigo.

Tygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Uit de top 10 van de hitparades. Terug naar de jarigen van de week. Was jarig 22 mei. Dit is voor Maud de Keizer.

0: Bitte ein Grüß von Pensionsstecher für Lothar Lechner und ein Kuss von Silvia Engelbert Humperdinck en Please Release Me. En dat waren ze voor deze week. Nogmaals gelukwens aan Isman, Mark, Nina, Martin, Maud en Luta. En volgende week een nieuwe lijst.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

Toch altijd teksten met een beetje boodschap erin, hè? Leuk gedaan. Zouden ze die zelf schrijven, die teksten? Halverwege, dat was Suzanne en Freek. Goed, Zweden Winter Songfestival in 2015. En het tweede was Rusland. Even kijken met A Million Voices. Dat kwam van Polina Gagarina. Maar ja, sinds dat gedoe met Oekraïne draaien we absoluut geen plaatjes meer van Rusland hier bij RBS. Staat die jongens daar, hè? Dus we draaien nummer 4 uit dat jaar. Loïc Notet. De Belgische inzending. Rhythm in the Night.

0: Blue Pearl uit 90 en Naked in the Rain. Daar is absoluut geen kans toe. Er komt geen regen vanavond hier in het Zeeuwse land. Nee hoor. De ene party na de andere. Ze zijn al druk bezig met de barbecue daar op het Zandbergplein. Smakelijk daar, hè? Maar ook op de markt is er van alles te doen. En er is ook nog een Roparan afterparty. Ook weer op die Zandberg met onder andere Lennart. Talore, DJ Talore en natuurlijk de top of the bill vanavond met Robert Abigail. Ik zou zeggen, alle daarheen en ook op de markt mag er gedanst worden. Want dit is Europa Run 2026. There's a party.
1: RBS, jouw Zeeuwse Europa Run Radio.

is a party. Ja. En het is lekker weer. Dus we gaan een stuk in de nacht door, denk ik toch. Mag dat van de burgemeester, van de politie? Mag dat? DJ Bobo en There's a Party. Het zal ook mij benieuwen of Fien van Damme er zal zijn, daar op de Zandberg. Ik hoop van wel. Maar ja, oké. Dit was dan eindelijk dan toch DJ Bobo. En niet vergeten, morgen vanaf 10 uur met onze mobiele studio RBS. Van op de Daknam. Reinhard Feesten vanaf 10 uur. Met collega's Peter, Dirk, Lex, Daniel en LMB. Natuurlijk vanaf 10 uur live radio. Met heel veel animatie. Het Rad van Reinhard met mooie prijzen. En natuurlijk hier en daar een lekkere te trappist. Veel volk, gezelligheid en lekker weer. Kom eens af naar Daknam.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Ja, ik zie ook dat Mike Trevor er zal zijn morgen daar in Daknam. Dan kunnen we nog lekker een line dance doen. Ja, toch, hè?
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.
7: Dit is RBS, jouw Europa Run Radio.

dan een goede inbraakverzekering hebben, hè? Leave the door open. Die zijn er gerust in, ze. Bruno Mars. En daarvoor Céline Dion. Pourquoi tu me manques? We lopen niet mee, maar we gaan wel feesten. Dat doen we wel. Op de pleinen hier in Zeelen. Dit was dan de Europa Run Radio van 2026. We hopen dat het allemaal veilig verloopt daarnaar op weg naar Rotterdam. En volgend jaar, dan zijn we er weer bij natuurlijk. Hè. Straks een overzicht van de plaatjes tussen 7 en 8. Eerst nog Ed Sheeran. Ken je deze nog? Terug naar 2021. Dit zijn de

Straks plaatjes van Sheena Easton, Spooky and Sue, Destiny's Child. We draaien 5, Jacques Dutronc, Anouk, Spargo en Jimmy James en de Vagabonds. We komen allemaal langs. Straks aan de andere kant van 7. En dat was hem dan, jouw Zeelse Europa Run Radio. Oké, we gaan inpakken, want we moeten morgen paraat zijn. Als Daknam Radio. We staan er vanaf 10 uur en we wensen iedereen daar te zien. Tot morgen.

0: Et voilà, zie. Om 8 uur is hij er weer met zijn romantische 2 uurtjes. Bart Staes. En de collega's dus morgen. Peter Vervaat, Dirk de Vlaming, Lex de Rood, Daniel Mels. Ondergetekende LMB en Mike Trevor live. Jawel, van op de Reinhardfeesten in Daknam-Lokeren. Kom maar eens kijken daar. Wij zijn er met de mobiele studio van RBS. Wij worden Daknam Radio. En dat is dan vanaf 10 uur. Graag tot dan. En wat LMB betreft dus ook tot volgende week zondag. Doei.
1: Dit is RBS. Jouw Zeeuwse Roeparen Radio.
2: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

In Locristi kan je de fototentoonstelling Unieke Mensen bekijken in het gemeentehuis. Iedereen is uniek, maar de ene heeft wel wat meer unieke kenmerken dan iemand anders. Daarom zijn ze op zoek naar jou. Ben je superklein en loop je overal onderdoor, of kan je net overal aan in de winkel? Ben je geboren met drie vingers of heb je een teentje te veel? Misschien behaalde jij wel die medaille op de wereldspelen, of heb je een hond die een uniek kunstje kan? Dan is de kans groot dat jouw foto te zien zal zijn op deze fototentoonstelling. Wil jij zo'n foto laten maken? Dan kan je mailen naar fotomantiek@gmail.com. Je krijgt dan drie digitale foto's als dank. Deze fototentoonstelling gaat door van woensdag 1 juli tot zondag 30 augustus in het gemeentehuis van Locristi.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.

Open your heart. Ons hart is open. Onze oren ook. En de rust, daar gaan we nu vandaag voor zorgen. Welkom, relax, take it easy. Het is weer zondag, tijd om weer helemaal tot rust te komen. Met Miska's deze.

heb je zo'n dame met lipfillers of een man met lipfillers. Maar langs de andere kant, steeds meer mensen willen er vanaf. Maar dat is niet zonder risico natuurlijk. Tegenwoordig zijn het gewoon inspuitingen met ik weet niet wat.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie.

0: Belgisch Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos. Enjoy your break.
2: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

10 Belgen hebben sociale burn-out. De psycholoog gaat waarschuwen. Signalen zijn er vaak al een hele tijd. Burn-out, het zijn zo van die dingen. Tja, je mag er niet aan denken natuurlijk. Af en toe heb ik soms ook wel eens zo een beetje het gevoel. Maar wat doe ik dan? Gewoon genieten. Genieten. En af en toe, op zondag, tot rust komen.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in

verbeelding heb je af en toe nodig om verder te kunnen gaan. Af en toe, ja, inderdaad. Veel verbeelding heb je altijd nodig. Zo, gaan we op weg. Op weg naar ons tweede deel.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: RBS. More music. The Feel Good Station.
6: RBS.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: RBS Radio, the easy one.

My love is your love is my love. Liefde, het kan echt wel mooi zijn. Maar af en toe verlies je iemand en dan moet je wenen. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen van ween niet voor mij. Ween zeker niet voor mij. Volgende week ben ik er terug. En morgen ook met de speeltuin. Wat mij betreft,

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzine

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. Dit is het regionale nieuws. We zijn vandaag zaterdag 23 mei. Tijdens de gemeenteraad van Lokeren werd door raadslid Alexander van Hoeken van Vlaams Belang gevraagd naar de plannen van energiebedrijf Aspiravi om mogelijk 3 windmolens te plaatsen op de grens met Sinai, een deelgemeente van Sint-Niklaas. Een van de molens zou tot 250 meter hoog kunnen zijn. Schepen van omgeving Philippe Libaut gaf aan dat de stad Sint-Niklaas nog geen vergunningsaanvraag heeft ontvangen voor dit project. Hij benadrukte dat er momenteel geen concreet plan bestaat en dat het stadsbestuur terughoudend is als het gaat om de ontwikkeling van windmolens in landelijke gebieden. Er is vooralsnog geen verdere actie ondernomen, aangezien de situatie voorlopig geen onderwerp van discussie is. Het vernieuwde strand van de Ster in Sint-Niklaas, dat op 1 mei zijn deuren opende, oogste zowel enthousiaste als kritische reacties. Veel bezoekers zijn blij met de nieuwe beachbar en de mogelijkheid om gratis toegang te krijgen zonder te zwemmen. Ze waarderen de rustige zones die zijn gecreëerd. Echter, er is ook kritiek op de vele hekken en de commerciële uitstraling van het terrein, wat sommigen als beperkend ervaren. Daarnaast roept het betalende zwemgedeelte onvrede op, vooral bij lokale inwoners die zich benadeeld voelen. De zorgen over handhaving van regels en de mogelijkheid van overlast door jongeren blijven bestaan. Bezoekers vrezen dat de nieuwe opzet niet zal bijdragen aan een betere sfeer en veiligheid. Kortom, hoewel het vernieuwde strand potentieel heeft, zijn er aanzienlijke twijfels over de effectiviteit van de veranderingen. In Gent heeft een 23-jarig bestuurder zich moeten verantwoorden voor een snelheidsovertreding op de Gasmeterlaan, waar hij met 97 km per uur geflitst werd in een zone met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Tijdens de rechtszaak verklaarde hij dat hij was versneld om een bumperklever te laten passeren. De rechter vond de verklaring niet overtuigend, vooral omdat er op dat tijdstip weinig verkeer was. Hij kreeg een boete van €400 en een rijverbod van 21 dagen. En Mohamed Berthe is in de schijnwerpers na zijn recente doelpunt. FC Dendercoach Yannick Ferreira bespreekt de belangrijke barragematch tegen Lommel SK, waar zijn team met 1 doelpunt achterstand moet zien te winnen. Ferreira roept zijn spelers op om voluit te gaan en zich niet te laten verrassen door de sterke tegenaanvallen van Lommel. Berthe, die in topvorm verkeert, hoopt op een goede samenwerking met zijn teamgenoten. De wedstrijd belooft spannend te worden, vooral voor de fans die hun clubinitialen in het gras hebben gebrand. Berthe gelooft dat vroeg scoren psychologisch voordeel kan opleveren en is vastberaden om Dender in de eerste klasse te houden. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag zaterdag 23 mei. Volgende week maandag is collega Guy terug voor verdere updates van je regio en ik ben er graag terug bij volgende week vrijdag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: CBS Radio. Jouw feel good radio. Met de relaxte muziekmix.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM. Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.